tegen de master aan het. Kijk even de master, maar even seconde pet verlaten. Zeg maar. Zeg maar.